zwakke tijd. Mijn lopers waren zwabbers. Geen miauw miauw. Mijn ex is hier snel vooruit. Geen baby stond het tijd.

0: zwabbers waren zwabbers. Geen miauw miauw. Mijn ecstasy is snel verdacht. GHB bestond een tijd van 7 gates to hell. Professor schrok in grimmig, want ze moesten ons niet. De mensen werden
1: potente, exclusivo, solo, DJ Explosivo.
0: The future.